Just gone 18 minutes after 11 on this overcast. Maar het lijkt me die reen het een beetje gestopt. Dit is een maandagochtend. Die vierde van die vijfde maand kan jullie dat geloven. En natuurlijk altijd een plezier in de voor.